But he saw me. He saw me from the edge of the school gym stage. He saw me, a lullaby, or a summer display of picketers behind closed doors. He saw me. Nog een kind zonder moeder. He saw me. Nog een gekleurde meisje met een boze geest. He saw me with his negerkunst. Hij zag mij. Hij zag mij. Hij zag hoe zwart ik was en riep.